Jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se aaya, jinni naam se a